Boye tios, wanta sang werkodare, sang Bimo sane dahating puruse, wiyak tieh.